vermagerd door de Spaanse zon. Kwam hij die zag en overwon. De trainer die haast alles kon. De generaal. Zijn kennis van het spel is rijk. Men wint, verliest of speelt.

Hij heeft de elf gemodiveerd en Herman Kuipel vastgeleerd dat hij niet zomaar wat probeert, de generaal. Hij huldigt steeds het